0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: This is Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Viva la vida, Coldplay, binnenkort die nieuwe hoofdtrekkers, op legeris ingeskakel.

0: Boerwa. Die bye boer, bye boer, bye boer. Alrighto, ek wonder nog steeds op 26-jarige ouderdom, wat is die bijenboerwa? Is dit nou rarig een wa, soos die oudtijdse ossewa? Waar heb die boer nou, die bijenboer nou gegaan, het met sy bijen, of het, sit ek die pot heeltemal mis? Want dit is wat ek nou maar indink en die afgelopen 26 jaar dink, dit is, as ek verkeerd is, laat my weet, help my reg, 021-100-6936. Ek het wel een boodskap gekry vanaf Bernard, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, jy het daar.
0: Hallo. Kom
1: weer terug op die show.
0: Dankie.
1: Hoor is so, neem die jam. Kom ons gaan verder door Richard. Sy good jolly. Kom ons kyk of jy hom ken.
0: Kom ons kyk.
1: Lekker middag groete. Burn it, bye.
0: 1958 liewerste vrygestel vanaf die album Rip It Up Baby. It's Little Richard with Good Golly, Miss Molly.
2: Miss Molly.
0: Bernard, jy het my uitgevang, so voor erfenisdag.